0: Maar het zou nog beter lijken als er bij blaren je eigen draag kon krijgen.
1: Dammit, ik kan hier je eigen draag krijgen. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Enig iets, Bel. Enig iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ek is hier vir die prostaatondersoek.
3: Goed, staan vir my hier op die bekkie soos die leeu loop en trek jou broekie af.
1: Ok, dok. Daar is hy, dokter.
3: Ontspan net, ek gaan nou jou prostaat voel. Hier gaat ons.
1: Dankie, dokter.
4: Ek kom nou by een ever by. Ek sikkel nie, maar hy blerrie letter E. Ja, soos bloed.

0: heel vrek. Dat alles wat ik bij mekaar gemaakt heb, wil jij nou hier jou gat loop trek. Ja, jij zat voor pompoen met jouw stukkende schoen. Was mijn trekker, man, ik rij jou vrek. Dat alles wat ik bij mekaar gemaakt heb, wil jij nou hier jou gat loop trek.
1: Jij zat flippen vuil, flop!
2: Leon, by the way, het jy al jou computers teruggekry?
3: Nee, man, Steve, die...
1: Pokken van Boene!
4: Boene! Boene!

werken dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoeidheid omkap.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En genoeg is genoeg, so vroeg in die môre kan al nie verkeerd wees nie, daar is niemand anders as jou niemand, genoeg is genoeg, Piet Smit, why above the sky. En dan, God is sy bemiddelaar, is 5 minuten net na die tyd van 6. Had ek een goeie môre by geloof as een werkwoord, my naam is Gerard de Jager, ek gaan saam met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vermoorde, en is lekker om saam met jou die Here se naam groot te maak vermoorde. En is tyd dat ons het doen, is tyd dat ons bykie die tyd van vir die Vader, en seker maak ons is reg. Die siel en waarheid, nee, dit is baie belangrik, dat ons die dingetjies kan doen, en seker maak, ons is top of the charts, man, top of the charts. Maar ons gaan bykie gesels oor een paar dingetjies vermoorde, dames en heren, ons van die tyd natuurlijk vermoorde vir Liewe Jesus, en ons maak net Liewe Jesus' naam groot, hoekom? Want ons skuld om dit, man, die genade, die genade.

0: in.
1: Ons het jou gedag. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Spelly Forest, meet the tiny bubbles. Brian Mellon, met you still on my mind. In the Mavericks, meet there goes my heart. Tijd voor ons eerste splinter nieuwe enkelsnit. En is neer niemand anders nie as Randy Travis met Same Old Way. Die titelsnit, vrygestel in September 2026, is die hoofsnit van sy komende 12-snit album, Same Old Me, wat geskeduleer is op die 13 November, waar het gaan vrygestel word. Dit is Travis se eerste album, wat met een heeltemal nieuwe oorspronkelijke muziek uit de kluis in, meer as 18 jaar, met werklike opnames, wat hy tussen 1986 en 2013 opgeneem het voor sy beroerte. Die vrystelling verskyn 40 jaar na sy ikoniese debuut multi-platinum album Storms of Life. Vir die eerste keer op Luister FM, Randy Travis met Same Old Me.

Stefan Versace met The Ballad of Lucy Jordan. Alabama net voor het is the magic still there, George Strait. I just wanna dance with you. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in de country muziekgeschiedenis gebeur het op die 27e September 1972. Conway Twitty neem She Needs Someone to Hold Her When She Cries op by die Bradley Barn in Tennessee. 1975 Willie Nelson open een nachtklap in Dallas, a Whiskey River. Die eerste kunstenaar wat by hierdie lokaal opgetree het was David Allan Coe. Dan in 1980 Dolly Parton bereik nummer 1 op die Billboard Country Treffers lijst met Old Flames Can't Hold a Candle to You. 1994 Giant Records sal Clay Walker's album If I Could Make a Living vry. En dan in 2011 stel Atlantic Records die Footloose klankbraan vry met Blake Shelton op hierdie titelsnit. En ook te sien was Zac Brown en dan ook Hunter Hayes en Big and Rich, A Thousand Horses, Gretchen Wilson en Whitney Duncan. Ek kon nie kies nie, so ek dink ek bring vir jou 4 treffers in 'n ry van hierdie kunstenaars.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As die reen van stof en roet verby is en

ze punt. Volg om elke nacht oor zwart rivieren. Kijk niet eenmaal om. Dalk vind jij die land van blauw saffieren. En dalk een brokkie zon.

0: on you, and I ponder of your dance. Walks with me, swears mijn ergens. Vicky, jij is die liefde aan mijn hart. Vicky, jij is die liefde aan mijn hart.
1: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.

0: bakkie van jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

staan jij voor mij in die oestijd van je liefde. Waar ik jou krijg en die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloemseizoen is ons verzoen.

brander zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als we

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We winnen no al toe en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toen boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan een waar. Ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voelen.

een schaafsterp, man boerkie om te streel bij die keel. Sy wikkel en sy weeg, en sy knie nog aan die deeg, en sy weet nie ons is bezig om te steel.

kunt haar nog daar in banden. Van Bultonkou in Groenlanden. Het uur in waar je beste wij. Van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach. Jou nimmer zorgen en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou. Maar ek lees homself van die waarheidsvlug.

0: Zes bedras ek net vertel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Breng jouw storms, breng je wind. Wat ik zoek, het echt gevind. Door die oe van een kind. Voor twee harten samengewind. Voor altijd net, ek en jij. Sal mijn handen voor jou afbeklei. Lekker zonde aan mij zij. Jij, jij, jij.

links dan, met volleybal kan er gooien. Met twee aan de gooi en daarop met veel wat vastmaken.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Biggie, biggie, lank.
1: Biggie,
2: ik voel zo kort als jij jouw boten zwaai. Jouw lampje met vijf, zo word je laat.
0: Biggie, biggie, lank.